0: Lo cual cubo mester. Bouchard Assurantien, tei pabo. Bouchard Assurantien, confia ribagé.
1: Ein aqui of la mibisa ein passar nos a trariba un steam classroom anto nos ta casi bopobisa clacune e ein aqui e maestra dan lo behanya training pa asine ein nan por duna elesna aqui tamit in steam classroom por example ku tablets e lego tra diferente objeten dan explorar. Sei eigenlijk dat lokaal goed het principaal ding ons team classroom, waar je moet dan explorar en ga je ze maar informatie. En manier bio niet mal, of dan is het manier bio, en manier traditional. Maar a worki no sta tamen ding, fase ding bieden die moet je, of eigenlijk het tempo kon ons tabi ba worki, toch is dat eigenlijk digitaal. En toen pas sluit aan op je bon naar emotie dan, is dat algo sumamente importante. Pa nos, pagia nang os optim peligar nang tambe pa nang sinha esaki e pa nos tambe pone a maior na altura di esaki pero verdad muche nang gusta e parte digital e bato wako nang ta hasin elas tan ku hopi mas mak mi mensaje un ai escolar novo banco hopi energia nos ta clan escolta abri e frau na maneira nang ta hopi contente di wako muche nang maior nang cor comunicação ta hopi importante. E let's make the best of it para nós lograr nosso metanang.